0: droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking, but we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: is iTurn Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 6 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. De Duitse federale recherche ziet 410 mensen als een islamistische, terroristische of extremistische dreiging. Ze zouden in staat kunnen zijn om ernstige geweldsdelicten of aanslagen te plegen. Daarnaast staan 85 mensen geregistreerd als extreemrechtse dreiging en 17 als extreemlinkse dreiging. De cijfers zijn naar buiten gekomen na de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn van zaterdag. De verdachte, een 21-jarige Duitser met Libanese wortels, werd later door de politie doodgeschoten. De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen in Washington voor een bezoek aan president Trump. De twee ontmoeten elkaar later vandaag in het Witte Huis. Het is hun eerste persoonlijke gesprek sinds het begin van de oorlog met Iran. Volgens Israëlische media woont Netanyahu ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden politicus Lindsey Graham. Die republikeinse senator voor South Carolina was eerst een fel tegenstander van president Trump, maar werd na verloop van tijd een bondgenoot. De politie in de Amerikaanse staat Seattle denkt dat er 3 mensen bij de dodelijke schietpartij gisteren nacht op een foodfestival betrokken waren. Er kwamen 3 mensen om het leven en nog 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind van 2 jaar. Een 15-jarige verdachte zit vast, een tweede verdachte is vermoedelijk doodgeschoten en naar een derde wordt nog gezocht. Over het motief is nog niets bekend. De schietpartij vond plaats tijdens de slotdag van het populaire foodfestival Bite of Seattle. Oxfam Novib verwacht dat de 6 grootste olie- en gasbedrijven in het tweede kwartaal hun netto-winst bijna verdubbelen van 23 naar 45 miljard dollar. Oxfam noemt dat onacceptabel nu hittegolven en watertekorten wereldwijd toenemen. De hulporganisatie pleit daarom voor een extra belasting op de hoge winsten van olie- en gasbedrijven. De jaarwinst van de 6 grootste olie- en gasbedrijven wordt door Oxfam Novib geraamd op 147 miljard dollar. Dat is omgerekend zo'n 4660 dollar per seconde. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover het Radio Nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. De politie in de Amerikaanse staat Seattle denkt dat er 3 mensen bij de dodelijke schietpartij gisteren nacht op een foodfestival betrokken waren. Er kwamen 3 mensen om het leven en nog 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind van 2 jaar. Een 15-jarige verdachte zit vast, een tweede verdachte is vermoedelijk doodgeschoten en naar een derde wordt nog gezocht. Over het motief is nog niets bekend. De schietpartij vond plaats tijdens de slotdag van het populaire foodfestival Bite of Seattle. Oxfam Novib verwacht dat de 6 grootste olie- en gasbedrijven in het tweede kwartaal hun netto-winst bijna verdubbelen van 23 naar 45 miljard dollar. Oxfam noemt dat onacceptabel nu hittegolven en watertekorten wereldwijd toenemen. De hulporganisatie pleit daarom voor een extra belasting op de hoge winsten van olie- en gasbedrijven. De jaarwinst van de 6 grootste olie- en gasbedrijven wordt door Oxfam Novib geraamd op 147 miljard dollar. Dat is omgerekend zo'n 4660 dollar per seconde. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover het Radio Nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Chipbedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over nadat Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China.

0: grondgebied en de ontwikkeling van drones zouden zijn oordeel hebben veranderd. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover het Radio Nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Chipbedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China. Chinese ondernemingen zouden steeds beter in staat zijn geavanceerde chips en de machines voor de productie daarvan te ontwikkelen. De zorgen over de Chinese concurrentie drukken wereldwijd op de aandelenkoersen. Amerikaanse president Donald Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden voorafgaand aan hun ontmoeting in het Witte Huis. Trump twijfelde eerder aan Zelensky omdat Oekraïne volgens hem de oorlog tegen Rusland verloor. De Oekraïense aanvallen diep op Russisch grondgebied en de ontwikkeling van drones zouden zijn oordeel hebben veranderd. Een bezoeker van Pride on the Beach in zijn grondgebied en de ontwikkeling van drones zouden zijn oordeel hebben veranderd. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uit.

0: Veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover het Radio Nieuws op Item Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is Item Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: Item Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is Item Radio.

geloof in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Benzine en diesel zijn iets goedkoper geworden na de forse daling van de olieprijzen. Volgens United Consumers zakte de gemiddelde adviesprijs voor benzine met bijna 1 cent naar 2,62 per liter. Diesel werd 1 cent goedkoper en kost gemiddeld 2,627 per liter. Brentolie verloor gisteren tot 9% en daalde tot onder $90 per vat. Maar morgen ging daar nog ongeveer 2% vanaf. Beleggers hopen dat de Amerikaanse gevechtspauze en mogelijke vooruitgang in gesprekken met Iran de energietoevoer vanuit het Midden-Oosten helpen herstellen. ING verwacht dat dit jaar een record aantal woningen wordt verkocht. Volgens de bank komen veel voormalige huurwoningen op de koopmarkt, waardoor het aanbod toeneemt. Kopers hebben ook meer financiële ruimte om een woning aan te schaffen. Door het grotere aanbod stijgen de huizenprijzen volgens ING minder snel dan in eerdere jaren. De bank rekent voor dit jaar op een gemiddelde prijsstijging van 3%. Hoeveel woningen van eigenaar wisselen, wordt in de prognose niet vermeld. Een 18-jarige jongen wordt ervan verdacht in 2024 een aanslag te hebben voorbereid op de Pride in Leuven. Dat meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De verdachte zou via Telegram naar wapens hebben gezocht en kwam daardoor in beeld bij de politie. Hij legde contact met een undercoveragent en werd samen met anderen aangehouden. Na enkele maanden voorarrest is hij inmiddels vrij in afwachting van zijn proces. Hij en de medeverdachte staan in november terecht. Het Soedanese leger zegt een belangrijke ei en een medeverdachte staan in november terecht. Het Soedanese leger zegt een belangrijke aanvoerroute naar de belegerde stad Al-Obeid te hebben heroverd. Na

0: Zo, laat de hectiek van de dag voor wat die is. Neem een kop koffie en geniet van de eerste drie liedjes. We beginnen met Vanessa Paradis. Hier is Jo Le Taxi.
1: De naam zegt al genoeg. Hier is weer een uurtje de Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

Het is heel klein, maar wonderschoon. Het is terug te vinden op het album Bells. Je hoorde het gelijknamige nummer van Laura Jansen. Daarvoor zat een liedje van de 3J's.

0: relaxed. En laat je verrassen. Wanneer de muziek je vriend is...
1: Ah, mijn goedoe, laat me niet vragen, weet je.
0: Luister je naar de Muziekfabriek.

0: Dit is van oorsprong een heel oud liedje. Dit keer in een nieuw jasje. Met medewerking van Crewfinder, Nina Simone. Ain't Got No Home. En wat waren die andere twee liedjes? Jan van der
1: Steen. De muziekfabriek.
0: Ik ga het je haarfijn vertellen. Dat was die van Carol Emerald. Van het album Deleted Scenes from the Cutting Room Floor. Je hoorde daarvan The Lipstick on His Collar. En we begonnen met een liedje uit 1984 van Ghoul and the Gang en Joanna. Tijd voor ons eerste item. From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie. We hebben te maken met een Engelse rockband die een aantal hits hadden in de jaren 60. Waaronder The Wild Thing, With a Girl Like You and Love Is All Around. De band wordt beschouwd als een van de eerste garage rockbands. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. De band werd in 1964 opgericht in de Zuid-Engelse plaats Andover. De vier jongens, onder leiding van zanger Reg Presley, konden echter nauwelijks een instrument spelen. Het simpele gitaargeluid van de band groeide uit tot hun handelsmerk en bleek van grote invloed op later garage rock en punk. Mid jaren 60 tekende de groep een contract bij Larry Page, de manager die de Kings onder zijn hoede had. De band werd beroemd met de hit Wild Thing uit 1966, geschreven door de Amerikaanse countryzanger Chip Taylor. Het nummer werd wereldwijd een grote hit, waaronder nummer 1 in de Verenigde Staten en nummer 5 in Nederland. Laten we luisteren naar de Jukebox Classic voor deze keer. Hier zijn de Trucks en Wild Thing.

Lekker stoer en lekker rauw uit 1966. The Trucks en Wild Thing. Misschien heb je behoefte tot het aanvragen van een Jukebox Classic. Laat dat even weten via www.ronvandesteen.nl. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. We gaan van start met Hall & Oates. Hier is Maneater. MUZIEK

0: duidelijk zijn. Dit liedje van Klein Orkest geeft je bezinning en zet je tot nadenken. Over de muur was dat.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek is pure passie.
0: En ook jouw muzikale inbreng voor de Muziekfabriek is van harte welkom. Stuur het op via www.rondvandesteen.nl. We hadden nog twee andere liedjes. Agnes, Sometimes I Forget. En we begonnen met Hall & Oates. Die lekkere gouden oude Man Eater. En hier zijn de volgende drie in de Muziekfabriek. Gabriel Reels en Broad Daylight.

0: van de Steen. De muziekfabriek is pure passie voor iedereen.
1: Attentie. Speciale aanbieding.

0: aanbieding. Gratis en voor niets. Deze van Seal and Secret. Daarvoor zat Flip the Script. I Never Told You. En we begonnen met Gabriel Dios en Broad Daylight.
1: Ron van der Steen.
0: En gezien de tijd is het een beetje opschieten geblazen. Tijd voor ons tweede item.
2: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek is pure passie.
0: Op de middelbare school richtte in 1973 trompetist Kenny Copeland en Henry Carner de band op.
3: Oude lullenplaat.
0: Later zou de groep verder worden uitgebreid. In 1976 kreeg men de vraag de soundtrack Car Wars te produceren.
3: Oude lullenplaat.
0: Dit leverde de groep een nummer 1 hit op in de Billboard Hot 100. In Nederland en Vlaanderen werd dat nummer een top 10 hit. In de Verenigde Staten leverde de soundtrack van Car Wars nog andere hits op. Dat waren Wanna Get Next to You en Do You Dance. Gedurende de jaren 80 werden nog enkele albums opgenomen, waarbij de samenstelling van de groep steeds veranderde. In Engeland werd het nummer Car Wars nog 2 keer een hit. In 1988 werd het nummer opnieuw uitgegeven met het nummer Is It Love, Your After als dubbele A-kant. En in 1998 verscheen Car Wars 98 in de remix-uitvoering. In hetzelfde jaar had de oorspronkelijke zangeres Quain Dicky na 16,5 jaar weer een hit in de Nederlandse top 40. Toen ze met Flying een duet met de Nederlandse groep Romeo zong en eindigde op 33. Tegenwoordig bestaat de groep nog steeds weliswaar in afgeslankte versie. De oude lulplaat voor deze keer is van Rolls Royce. Luister

Van een grappig een filmpje in mijn mailbox. Dat was van een car wash. Nou ja, je mag raden waar die over ging. Ja, inderdaad, daar ging die over. Woehoe. Je moet hem zelf maar even opzoeken. En dat allemaal aanschouwen. Tot zover de Muziekfabriek. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat het even weten via www.ronvandesteen.nl. Gezien de tijd, ik ga er snel vandoor. Ik zeg maar.

iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Een zware aardbeving met een voorlopige kracht van 7,1 heeft de Japanse prefectuur Kumamoto getroffen. De beving bereikte niveau 7 op de Japanse Shindo-schaal, de hoogste categorie. De autoriteiten waarschuwden direct meerdere regio's en kondigden ook een tsunami-waarschuwing af. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. De Shindo-schaal meet niet de kracht van de aardbeving zelf, maar hoe hevig de grond op een bepaalde plaats beweegt. Oman heeft Iran voorgesteld een regionaal orgaan op te richten voor gezamenlijk beheer van de Straat van Hormuz. Volgens Oman krijgt het plan steun van andere landen rond de Perzische Golf. De Iraanse minister Abbas Araghchi besprak de zeestraat met zijn ambtgenoten uit Oman en Saoedi-Arabië. Hij pleitte voor meer samenwerking om de regio te stabiliseren. De spanningen met Saoedi-Arabië zijn opgelopen door droneaanvallen vanuit Irak en de strijd tegen de door Iran gesteunde Houthis in Jemen. Benzine en diesel zijn iets goedkoper geworden na de forse daling van de olieprijzen. Volgens United Consumers zakte de gemiddelde adviesprijs voor benzine met bijna 1 cent naar 2,62 euro per liter. Diesel werd 1 cent goedkoper en kost gemiddeld 2,627 euro per liter. Brentolie verloor gisteren tot 9% en daalde tot onder $90 per vat. Vanmorgen ging daar nog ongeveer 2% vanaf. Beleggers hopen dat de Amerikaanse gevechtspauze en mogelijke vooruitgang in gesprekken met Iran de energietoevoer vanuit het Midden-Oosten helpen herstellen. ING verwacht dat dit jaar een record aantal woningen wordt verkocht. Volgens de bank komen veel voormalige huurwoningen op de koopmarkt, waardoor het aanbod toeneemt. Kopers hebben ook meer financiële ruimte om een woning aan te schaffen. Door het grotere aanbod stijgen de huizenprijzen volgens ING minder snel dan in eerdere jaren. De bank rekent voor dit jaar op een gemiddelde prijsstijging van 3%. Hoeveel woningen van eigenaar wisselen, wordt in de prognose niet vermeld. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig.

Voyage. Terug op de radio, waar tenslotte ook de plaat is geboren. Niet waar? Gouden hits. Leuke en onvergetelijke muzikale hoogstandjes. Ook het komende uur. Wees welkom, dit is de Middle of the Road Show. You.

Hansie Bansie, Hansie Bansie Bouwens, George Baker. Hij werd geboren als enig kind van een Nederlandse moeder en een Italiaanse vader die als soldaat deel uitmaakte van het Duitse leger dat Nederland bezet hield. Wist je dat? Zijn vader sneuvelde aan het eind van de oorlog en Hans werd door zijn grootouders in de Zaanstreek op

0: Ze zijn weer fijn en ze draaien op 45 uur. Southern Nights, Clan Campbell.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Hey, weet je wat we doen? We gaan naar Zandvoort aan de zee. We nemen mee koekjes, koude. Hoe deden ze dat vroeger trouwens? Pootje baaien in de zee. Kijk uit voor de temperatuur.

Gladys Knight. En haar family members. Allemaal familie, de hele club. Gewoon omdat het kon. Ze waren actief van 1959 tot 1989. In die periode scoorde ze ook dit nummer voor 007. License to Kill terug in de middle of the roadshow. Lieve Loijten van Hoijten, wees welkom. Fijn dat je erbij bent. Dit is Maywood.

0: wilt nou toch niet gekker worden?
1: Wat zeg je?
2: Hans de Knecht. Krom is krom. En recht is recht.

Deutschland, liebe Freunde. Jawohl. Aus der großen Heimat. Chila. Zonder Blacky Fosje, maar wel duidelijk op de achtergrond weer duidelijk aanwezig. Hè? Die enge man, Frank Varian. Ik zal maar schoon de Duitse belasting niet bellen.

Lieve vrienden, kennen we de serie Duel in het Diepte nog herinneren? Uit 1979, daar speelde Lydie Sluiter een belangrijke hoofdrol. Lydie kennen we van onder andere Oebelen en Kutje bij de Weg naar Hamel. Dat was 17.

Ik vond dat wel een leuke serie, joh. Duel in de diepte. De jeugd van tegenwoordig zegt er totaal niks meer natuurlijk. Lidie Sluiter, 17 jaar en duiken op Bonaire. De serie werd vrijwel geheel op de Nederlandse Antillen opgenomen en haalde gemiddeld 3 miljoen kijkers per aflevering. Daar kun je tegenwoordig nog maar voor dromen. Het bleek dat Lidie ook nog kon zingen van haar groep Chips. Had een klein hitje met You Name It, I'll Do It. En vervolgens in de middel van de roadshow, Beach Baby van First Class.

0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Vanaf morgen treedt in de provincies Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant het Nationaal Hitteplan opnieuw in werking. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt dat het dit jaar de derde keer is dat het Nationaal Hitteplan actief is. Het RIVM waarschuwt in hittemails onder andere zorgmedewerkers en mantelzorgers. Zij kunnen dan kwetsbare groepen goed ondersteunen. Ook geeft het RIVM tips om gezondheidsproblemen en ongemakken zoveel mogelijk tegen te gaan. In heel Nederland heeft de NS de dienstregeling aangepast met het oog op verschillende evenementen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Grand Prix in Zandvoort van 21 tot 23 augustus. Verwacht wordt dat dat weekend 50.000 Grand Prix-liefhebbers per dag naar en van Zandvoort de trein pakken. Ruim 300 extra medewerkers zullen dan aan het werk zijn. Treinen richting Amsterdam worden verlengd en sprinters tussen Amsterdam en Zandvoort rijden op maximale lengte. Verder wordt er deze zomer aan het spoor gewerkt en is een deel van de NS-medewerkers op vakantie. Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege Amerikaanse importheffingen op Braziliaanse producten. De regering Trump legde voor een aantal goederen een tarief van 25% op. Washington beschuldigt Brazilië daarbij van oneerlijke handelspraktijken. Later volgde voor bepaalde producten nog een heffing van 12,5%. Die maatregel geldt ook voor andere landen die volgens de VS onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Japanse premier Takachi zegt dat bij de zware aardbeving in het zuiden van het land verschillende mensen gewond zijn geraakt. Op dit moment wordt de omvang van de gewonden en schade aan gebouwen in kaart gebracht. Volgens de premier zijn er ook bruggen en wegen beschadigd geraakt. De aardbeving had een kracht van 7 op de schaal van Shindo, de Japanse aardbevingsschaal. 7 is de hoogste stap. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to iTurn Radio.
11: This is a lunch break.

0: Geniet van je lunch met de Lunch Break.
1: Plaat en heel veel hits
0: met een glimlach. Geniet van je lunch met de Lunch Break.
2: De Lunch Break bruist.

Welkom in de Lunchbreak Club hier deze dinsdagmiddag. En we zijn er weer natuurlijk voor jou tot 1 uur vanaf de branding van de Noordzee. Nou ja, inderdaad, de zomerse muziek wel, die komt helemaal naar boven deze week. Ik ben ook al mijn jingles aan het uploaden terug, de zomerse jingles. En ja, komt allemaal goed, zeggen ze. We begonnen met Marsha Hines natuurlijk en Your Love Still Brings Me To My Knees. Ik ben weer bij jou tot het einde van 1 uur natuurlijk met de nodige muzikale vitamintjes. En als je aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval. We draaien ze weer allemaal achter elkaar. Hier is Hazel Dean. Een mooie rosse krullenbol geeft die dame. En ze zingt wat I Want Your Love. Ja, inderdaad wel. Ja, dat is deze.

harde tante ons meevraagt. De Transmission Band. En dat allemaal met haar, of met hun I Want Your Love uit 1986. Een grote hit natuurlijk. Een hele bijzondere goeiemiddag vanaf de branding van de Noordzee. Welkom in de Lunchbreak Club. Ja, inderdaad wel. En bedankt ook aan de mensen die hebben gereageerd. Want ja, het is toch ook wel eens leuk om wat reagering te krijgen. Om wat, ja, inderdaad, hè. Ja. Hier zijn ze, Big Fun en Blame It on the Boogie.

Zonnetje maar schijnen. Hoe ken je hart natuurlijk, hè? Maar ja, we hebben de zon nodig natuurlijk voor onze vitamintjes even in de winter. Dat we tekort komen hier, hè? Ja. Inderdaad wel, muziek van Big Fun. En dit al met Blame It on the Boogie. Natuurlijk een cover van de Jackson 5. Maar dat wist je natuurlijk al. Dat moet ik je allemaal niet meer vertellen natuurlijk. Hè. Maar ja, ik heb het toch maar eventjes verteld nog. Hier is Simply Red. En Doing the Right Thing, baby. Zo direct onze onvergetelijke hit. En ook, ja, het heetste nieuws van toen wel. Dat gaat over Bruce Springsteen. Als je van Bruce Springsteen iets wil horen, wel... moet je blijven luisteren naar de Lunchbreak Club hier op je radio.

inderdaad, heb jij al je zomervakantie geboekt? Waarschijnlijk wel. Maar Gerard Joling, wel, die ging altijd naar de tropics natuurlijk. Hij is ook een klein beetje aan zijn huid te zien als je hem ziet. Hij is altijd zo lekker bruin, die man. Hè? Inderdaad wel. Onze onvergetelijke hit voor vandaag hier in de Lunchbreak Club. En dat is natuurlijk Gerard Joling, zoals ik zei. En Tickets to the Tropic. Zo direct onze heetste nieuws van toen met Bruce Springsteen. Maar eerst nog eventjes Crying at the Discotheque. Ja, niet doen hè. Smakelijk eten.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo, een hele bijzondere goeie dinsdagmiddag. We gaan beginnen aan het Lunchbreak Breaking News van Toen. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten deze dinsdag. En op deze dag in 1999 scoort Robbie Williams een nummer 1 hit in Engeland met het nummer She's the One. Het nummer wordt geschreven door Carl Wallinger van de band The World Party. Een voormalig lid van de Waterboys, als je ze nog kent van Hole of the Moon natuurlijk. Hier is Robbie Williams en dit allemaal met zijn She's the One.
2: That's entertainment right there. That's beautiful. Thanks, baby. I've got one of these. I'll give it you back.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Voor de mensen die gisteren opgelet hebben, ja, het was een addertje onder het gras natuurlijk. Hè. Dat is onze hit-up voor deze week tot en met vrijdag. Bruno Mars en Risk It All. Hey, bijzonder gezellig deze dinsdag als je erbij bent, want we zijn er tot 1 uur met de lunchbreak natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Inderdaad wel. En als je nog aan tafel zit smakelijk eten, verslik je er niet in, zou ik zeggen. Want hier is Earth, Wind & Fire en dit met hun Star.

eventjes lekker wat funky music op je radio natuurlijk. En net allemaal met Earth, Wind and Fire en Star. Kijk maar eens eventjes naar buiten deze avond. Wel, als het helemaal helder is, wel, dan zal je er wel een paar kunnen spotten, denk ik wel. Hè? Ja, inderdaad wel. En als je een beetje geluk hebt, de maan erbij, ja. Dinsdagmiddag. Hey, van harte welkom in een klein beetje met dit. Ja, we moeten zeggen, een kikker in de keel, maar... We zijn er voor jou hier op de radio natuurlijk. Iedere dag weer opnieuw tussen zondag en vrijdagavond. Vrijdagmiddag natuurlijk. Hè. Hier is Denise Williams. And too much, too little, too late. Oh, dat is nu spijtig zeg. Hier is Denise Williams.

praten. Tot en met vrijdag is onze artiest van de week natuurlijk. Ik heb het al over Madonna. Ze is weer helemaal terug natuurlijk. Ja, en daarom eventjes haar in het zonnetje zetten. Waarom niet? Ze is al ouder dan 60 jaar. Als je zo eventjes naar die foto's van tegenwoordig kijkt, wel, ja, het zal ook wel een klein beetje EI of IE in zitten, denk ik wel. Maar ze ziet er nog altijd fantastisch uit natuurlijk. Ik hoop dat ze er zo fantastisch blijven uitzien natuurlijk. En Madonna dus en Like a Prayer hier deze dinsdag in de lunchbreak. En als je pas afstemt, wel van harte welkom. Stay tuned, zou ik zeggen, op je fantastisch radiostation. Want die mensen zijn er voor jou hier iedere dag weer opnieuw natuurlijk. En hier is Frank Valli. En er is geen twijfel aan. Hier is hij met Grease.

0: laten vertellen dat achter het motto van dit liedje gewoon jezelf blijven. Dat is het voornaamste wat je kunt doen natuurlijk.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Oh, is het alweer zo laat. Wel, de toetjesplaat van de dag. Wel, eventjes kijken. Hier is de Miami Soul Machine. Ja, hier zijn ze met Dr. Beat. Wat mij betreft graag tot morgen woensdag. Bye bye. En bedankt om te luisteren naar de lunch.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De politie laat weten dat de menselijke resten die 3 jaar geleden op het strand van Texel werden gevonden van 2 Afghaanse vluchtelingen zijn. Volgens de politie waren zij op dat moment 20 en 27 jaar oud en mogelijk onderweg van Frankrijk naar Engeland. In het najaar van 2023 werden op het strand botdelen van een voet, onderlichaam en bovenbenen gevonden. De identiteit van de 2 mannen kon worden vastgesteld door DNA-onderzoek en een gevonden telefoon. Rond 8 uur vanmorgen heeft de politie in Den Haag een overleden persoon gevonden. Een woordvoerder zegt dat er 3 verdachten zijn opgepakt, maar onbekend is op dit moment of het hier om een misdrijf gaat. De overledene werd vlakbij het treinstation Den Haag Centraal op de laan van Reagan en Gorbachev aangetroffen. De politie is op zoek naar getuigen en doet forensisch onderzoek. Bij het Franse Biscarrosse heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven en kunnen 15.000 mensen terug naar huis. Sinds vorige week werden 220.000 mensen geëvacueerd. De grote natuurbrand in het gebied is dankzij de hulp van duizenden brandweerlieden en betere weersomstandigheden redelijk gestabiliseerd. De brandweer is wel bang dat de brand in Gironde, die ruim 42.000 hectare natuur in de as legde, opnieuw kan oplaaien nu het weer erg warm wordt. En in Frankrijk heeft de openbaar aanklager gemeld dat een 23-jarige man vervolgd gaat worden voor brandstichting in het zuiden van het land. De man zit ondertussen in voorlopige hechtenis, schrijft Le Parisien. Hij wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij de brand in het Col Bassillon-gebergte ten noordoosten van de Zuid-Franse stad Marseille. Daar is het vuur nog altijd niet onder controle en werken zo'n 1000 brandweerlieden met man en macht om het vuur te bestrijden. De bossen in de omgeving zijn voor bezoekers afgesloten. Vanaf vandaag is er in Frankrijk opnieuw sprake van een hittegolf. En dan het weer bij ons. Zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.

kunnen het weer laten rollen op deze dinsdag. 28 juli. Een nieuwe aflevering bij iTunes.

overnemen hier bij Arthur. Dit wondermooie ding uit de jaren 70. Een nummer die eigenlijk geworteld is in een sportcultuur in San Francisco. Ja, bij de 49ers. Ongelooflijk, maar waar, hè? I'm Good van Jerry Roll. Als tweede vandaag. In dit uur bij iTurn. Onderweg, een beetje dansbaar. Het mag op deze dinsdag. Met Rosala. Eerst nog deze van Take On Me. Je weet wel, de gasten van... Aha.

15 over 1. Met des uit de jaren 90 een dansbare. De Zim Bam Bam Babianse, zangeres. En Rosala. En Everybody's Free. Everybody's Free. Onderweg bij ons hier Michael Jackson, Steve Harley en Cockney Rebel. En deze Paul Simon. You can call me Al.

0: 1974. Hij heeft de drie leden van de originele bezetting van Cockney Rebel. Dat zij ook nummers mochten schrijven voor het volgende album. Maar de oprichter en frontman Steve Harley weigerde dit. Omdat de band destijds was opgericht met duidelijke afspraken. En dat hij de enige songwriter was. Ja. Meteen had hij dit nummer bovengebracht. Het nummer verscheen kort na de breuk uit pure frustratie. De ongelijkelijke vrolijke tekst van giftige verwijzingen naar You broken every code and pulled the rebel onto the floor. Ja. Kent u dit nog?
1: No, this is I want to listen to it, okay?
0: Michael Jackson. And Black or White.
1: Yeah, right. Too late. Sure.
0: En dat tot aan de parelplaat.

voor de half twee. Met deze Mike and the Mechanics. De paardenplaat voor deze week. All I Need is a Miracle. We hebben een jarige vandaag. Hij zou vandaag 83 jaar geworden zijn. Overleed op 15 september 2008. Richard Willem Wright. De Engelse keyboardspeler van Pink Floyd. Daarom deze nog Time.

Een van de medeoprichters van Pink Floyd, Richard William Wright, overleed op 15 september 2008 op 65-jarige leeftijd in Londen. Zijn doodsoorzaak was longkanker na een korte strijd tegen de ziekte.

0: En die gaat schijnen.
1: Als de zon schijnt.
0: Zondag en maandag iets minder, maar we zijn dinsdag vandaag. Dat betekent morgen 36 graden. Ook de bosbranden zijn in Frankrijk een beetje onder controle, maar hier en daar duiken leuke foto's op. Maar ja, dat is mooi, hè? Maar ja, toch niet mooi.

een simpele foto van twee mensen die van het strand naar de bosbranden aan de overkant van het water aan het kijken waren. Het is een klein kunstwerkje, maar ja, het gaat wereldwijd over het internet. Een foto van Maximilien Lamy. Mooie foto, maar ja, het heeft een dubbele weerspiegeling. De voorlaatste van vandaag komt van...

hebben het een driemaal keer geprobeerd het volledig uit te doen, maar het is mij niet gelukt. Toch wel een mooie 1992. Last Ketchup. En de Ketchup Song. De laatste tot aan 2 uur. Maar straks na 2 uur is er Made in Holland.

0: is iTurn Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. In Almelo heeft de politie een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 35-jarige man uit Enschede afgelopen weekend in een Duits hotel. Het slachtoffer zat in een rolstoel en zou mogelijk gewurgd zijn. De man ging samen met de verdachte naar een vuurwerkshow in de regio kijken. Daarna gingen ze naar een hotel in het Duitse Rees. Op zondag checkte het slachtoffer niet uit en zodoende ontdekte hotelmedewerkers zijn lichaam. De Spaanse premier Pedro Sanchez meldt dat de brandweerlieden bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Spanje licht aan het einde van de tunnel zien. Volgens Sanchez is het tij aan het keren. Dit jaar hebben allerlei bosbranden in het land al ruim 170.000 hectare natuur in de as gelegd. Het gaat om 6 keer zoveel als heel vorig jaar. Sanchez zegt dat er nog erg moeilijke dagen en uren aankomen omdat de temperaturen opnieuw flink oplopen en de thermometer morgen rond de 40 graden kan aantikken. Doordat het zo warm blijft in Europa dreigt de waterstand van de Rijn tot een historisch dieptepunt te dalen. Het gevolg is dat er problemen voor het vervoer van brandstoffen en steenkool naar het binnenland ontstaan en daarmee worden de transportkosten duurder. Tussen Koblenz en Mainz is de waterstand ondertussen gezakt tot het laagste niveau sinds 2018. De Rijn is een belangrijke transportroute voor onder andere olieproducten, goederencontainers en steenkool. Door de dalende waterstand wordt het goederenvervoer nu al ontregeld. Bij het Franse Biscarros heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven en kunnen 15.000 mensen terug naar huis. Sinds vorige week werden 220.000 mensen geëvacueerd. De grote natuurbrand in het gebied is dankzij de hulp van duizenden brandweerlieden en betere weersomstandigheden redelijk gestabiliseerd. De brandweer is wel bang dat de brand in Gironde, die ruim 42.000 hectare natuur in de as legde, opnieuw kan oplaaien nu het weer erg warm wordt. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: This is your iTurn Radio.
4: Nu op iTurn Radio.
5: Made in Holland.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Een 55-jarige Rotterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor de aanranding en verkrachting van een 7-jarig meisje. De man zou het kind op klaarlichte dag in het Rotterdamse Zuiderpark hebben aangevallen. Het Openbaar Ministerie had om 5 jaar cel gevraagd, maar de straf valt lager uit, omdat de rechter niet alle aanklachten tegen de man bewezen vindt. De 21-jarige Abdul B., die verdacht wordt van de aanslag op de Pride in Berlijn, zou volgens de krant Bild op die dag opnames gemaakt hebben waarop hij aangeeft trouw aan Islamitische staat te zijn. Zaterdagavond zou hij met een auto op een feestende menigte zijn ingereden. 1 persoon moest dat met de dood bekopen en 29 anderen raakten gewond. In de loop van zondag werd B. door de politie gevonden en doodgeschoten. B. had Libanese wortels, maar was Duitser. Hij was geradicaliseerd en had een strafblad. De gezondheidsminister van Oeganda meldt dat de ebola-uitbraak in het land voorbij is. Door de uitbraak in de Democratische Republiek Congo raakten in buurland Oeganda ook 20 mensen met het virus besmet. 2 van hen kwamen te overlijden. In Congo is het aantal besmettingen tot ruim 3000 opgelopen. Zeker 1300 mensen zijn door de ziekte overleden. Er is nog altijd geen goedgekeurd vaccin voor de ebola-variant die nu rondgaat. Doordat het zo warm blijft in Europa dreigt de waterstand van de Rijn tot een historisch dieptepunt te dalen. Het gevolg is dat er problemen voor het vervoer van brandstoffen en steenkool naar het binnenland ontstaan en daarmee worden de transportkosten duurder. Tussen Koblenz en Mainz is de waterstand ondertussen gezakt tot het laagste niveau sinds 2018. De Rijn is een belangrijke transportroute voor onder andere olieproducten, goederencontainers en steenkool. Door de dalende waterstand wordt het goederenvervoer nu al ontregeld. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
1: This is iTunes Radio.

was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. "Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant?" vroeg de officier. "Hij zat de kaarten in de kerk," was het antwoord. "Wat heb je daarop te zeggen, knaap?" zei de luitenant. "Heel veel," was het antwoord van de bewuste soldaat. "Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook." De soldaat zei: "Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen." Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. "Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigden van de zonde. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs hebben de jeugdgevangenis in Lelystad onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat de veiligheid van het personeel en jongeren fors onder druk staat. In deze jeugdinrichting zitten jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden. Het gaat hier niet zozeer om straffen, maar om opvoeding en behandeling. De gevangenis kampt met een personeelstekort en daardoor moeten de jongeren te lang op hun kamer blijven, stelt de commissie. De rechter vindt dat het onnodig lang duurt voordat vliegveld Lelystad eindelijk een antwoord krijgt of het in aanmerking voor een vergunning komt, en daarom moet het kabinet voor het einde van dit jaar een besluit nemen. Landbouwminister Jamie van Essen liet eerder weten daar in 2030 een beslissing over te nemen. Lelystad Airport vroeg de vergunning 6 jaar geleden al aan. Het kabinet wil Lelystad openen voor vakantievluchten, maar daarvoor is een natuurvergunning nodig. Actiegroep Red de Veluwe wil dat de regering vanwege het stikstofprobleem de vergunning afwijst. Als gevolg van de zware aardbeving in het zuiden van Japan zitten meerdere mensen in een winkelcentrum vast. Na een explosie zou de tweede verdieping van het winkelcentrum zijn ingestort. De brandweer denkt dat veel mensen daardoor vast zijn komen te zitten. Onbekend is of er slachtoffers zijn. De beving had een kracht van 7 op de Japanse schaal voor aardbevingen en veroorzaakte in de regio veel schade. Ondertussen zijn zo'n 50 mensen naar het ziekenhuis gebracht. In Amsterdam-West heeft de politie de omgeving van de Nierkerkenstraat afgezet en verschillende gebouwen ontruimd. Na een politieachtervolging crashte een auto waarin mogelijk explosief materiaal zou zitten, laat de veiligheidsregio weten. Sinds een uur of 2 vanmiddag zijn de hulpdiensten volop in de straat aanwezig, waaronder leden van de dienst speciale interventies. De inzittenden van de auto zijn op de vlucht geslagen en de politie is nu op zoek naar deze verdachte. Het weer: zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De Oekraïense president Zelensky is naar de VS afgereisd voor een gesprek met president Trump. Verwacht wordt dat Zelensky om een snelle levering van de Amerikaanse militaire steun zal vragen. Er zal ook gesproken worden over de toezegging van Trump dat Oekraïne een vergunning krijgt om zelf Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky woont verder de uitvaart van de Amerikaanse senator Lindsey Graham bij, die eerder deze maand op 71-jarige leeftijd plotseling overleed. Vanaf zaterdag gaat de haven van Deventer voorlopig dicht. De sluis gaat niet meer open omdat verwacht wordt dat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten de binnenhaven uiterlijk vrijdagavond verlaten, anders zitten ze voorlopig in Deventer vast. In 2018 werd de haven ook gesloten door de lage waterstand in de IJssel. Een paar binnenvaartschepen die niet op tijd vertrokken waren, moesten wekenlang in Deventer blijven. De sluis in Deventer mag niet meer open als de waterstand in de IJssel minder dan 45 centimeter boven NAP is. Vanwege de bosbranden in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn preventief meerdere campings ontruimd. De brandweer vreest dat het vuur bij Lacanau langs de kust gaat oplaaien. 4000 kampeerders moesten daarom noodgedwongen vertrekken. Bij Bordeaux is al zo'n 86.000 hectare natuur in de as gelegd. Het gebied is in grootte te vergelijken met de Veluwe. Bij het bestrijden van de brand zijn 4 brandweerlieden om het leven gekomen en tientallen zijn gewond geraakt. Persbureau Bloomberg meldt dat de Amerikaanse creditcardmaatschappij Visa zo'n 2600 mensen de laan uitstuurt. Dat is ongeveer 7% van het personeelsbestand. De klappen vallen vooral bij de product- en technologieteams. Topman Ryan McEarney wil Visa efficiënter maken. Hij zegt dat hij ervan overtuigd is dat daarmee het juiste wordt gedaan voor Visa, de klanten en de partners. Er werken ruim 34.000 mensen bij Visa. Het weer. Het blijft droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind uit het zuidwesten wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
1: This is iTunes Radio.

0: You're listening to iTurn Radio.
1: Ba ba ba ba.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Na de zware aardbeving in het zuiden van Japan zit een onbekend aantal personen vast in een winkelcentrum. De politie vermoedt dat meerdere mensen zijn omgekomen toen de tweede verdieping instortte. Er worden ook meerdere mensen vermist in een papierfabriek waar een schoorsteen instortte. De beving had een kracht van 7 op de Japanse schaal voor aardbevingen en veroorzaakte veel schade. Ondertussen zijn meer dan 50 mensen gewond naar een ziekenhuis gebracht. Langs de kust van de Italiaanse stad Napels heeft de kustwacht vanochtend vroeg meer dan 40 strandbedden, parasols en stoelen weggehaald die gisteravond gereserveerd waren door er spullen op te leggen. Samen met de politie werden ook handdoeken en andere strandspullen in beslag genomen die mensen er neer hadden gelegd om een goede plek op het strand te hebben. Het gebeurt iedere zomer, maar het is verboden en leidt tot klachten van lokale strandbezoekers. De Oekraïense president Zelensky is naar de Verenigde Staten afgereisd voor een gesprek met president Trump. Verwacht wordt dat Zelensky om een snelle levering van de Amerikaanse militaire steun zal vragen. Er zal ook gesproken worden over de toezegging van Trump dat Oekraïne een vergunning krijgt om zelf Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky woont verder de uitvaart van de Amerikaanse senator Lindsey Graham bij, die eerder deze maand op 71-jarige leeftijd plotseling overleed. Vanaf zaterdag gaat de haven van Deventer voorlopig dicht. De sluis gaat niet meer open omdat verwacht wordt dat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten de binnenhaven uiterlijk vrijdagavond verlaten, anders zitten ze voorlopig vast in Deventer. In 2018 werd de haven ook gesloten door de lage waterstand in de IJssel. Een paar binnenvaartschepen die niet op tijd waren vertrokken, moesten wekenlang in Deventer blijven. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Het OM heeft laten weten dat de 19-jarige man die verdacht wordt van de zware aanrijding bij het Zeeuwse Vogelwaarde, waarbij 4 mensen omkwamen, 60 dagen langer in de cel blijft. Hij wordt ervan verdacht een verkeersongeluk met de dood tot gevolg veroorzaakt te hebben. Bij de aanrijding met een groep fietsende kinderen die op kamp waren, kwamen 3 leerlingen en de directrice van basisschool De Warande in Axel om het leven. De verdachte uit de gemeente Hulst blijft vastzitten tot de eerste openbare zitting bij de rechtbank waar hij bij aanwezig moet zijn. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's en er is een moordonderzoek gestart. In het huis woonde een stel. De vrouw was gisteren bevallen van een gezonde baby in een ziekenhuis, maar leed aan zwangerschapsontkenning. Een vrouw is dan wel zwanger, maar is zich hier niet van bewust. Haar man ging naar eigen zeggen op onderzoek uit en deed de lugubere vondst, waarna hij de politie belde. Na de zware aardbeving in het zuiden van Japan zit een onbekend aantal personen vast in een winkelcentrum. De politie vermoedt dat meerdere mensen zijn omgekomen toen de tweede verdieping instortte. Er worden ook meerdere mensen vermist in een papierfabriek waar een schoorsteen instortte. De beving had een kracht van 7 op de Japanse schaal voor aardbevingen en veroorzaakte veel schade. Ondertussen zijn meer dan 50 mensen gewond naar een ziekenhuis gebracht. Langs de kust van de Italiaanse stad Napels heeft de kustwacht vanochtend vroeg meer dan 40 strandbedden, parasols en stoelen weggehaald die gisteravond gereserveerd waren door er spullen op te leggen. Samen met de politie werden ook handdoeken en andere strandspullen in beslag genomen die mensen er neer hadden gelegd om een goede plek op het strand te hebben. Het gebeurt iedere zomer, maar het is verboden en leidt tot klachten van lokale strandbezoekers. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTunes Radio.
4: Bart van de Heuvel, de muzikale tijdmachine.
5: Get ready.
3: iTunes Radio.
6: Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. Presentatie Bart van der Heuvel.

zegt van harte welkom bij de muzikale tijdmachine op deze dinsdag van 28 juli 2026. Dan was die weer de Tompoesplaat van de week. Dit keer de Makkers met de Zomerzon. Dat heb ik voor je klaarstaan in deze muzikale tijdreis met rugnummer 447. Dadelijk gewoon lekkere zomerse muziek. Ja, hoorde je net trouwens ook al. In deze zomereditie van de muziek.

eerste week is het wel inderdaad. Je gaat volgende maand weer naar een andere artiest toe, CQ Band. Er wordt elke maand geselecteerd door Nanda Maas. En deze maand is het Bruce Springsteen voor de laatste keer. We maken een mooie wandeling voor je. In een mooie Amerikaanse stad. Daarna de parelplaat van de week. Mike and the Mechanics. Met het nummer All I Need Is a Miracle. Nou ja, als we maar internetverbinding hebben, mensen. Dan knalt hij dat eigenlijk uit. Hey, de keuzeplaat van de week. Als we maar internetverbinding hebben, mensen. Dan knalt hij dat eigenlijk uit. Hey, de keuzeplaat van de week. Staat er ook weer bij. Titel Truly Magical.

0: Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. De muzikale tijdmachine. Met presentator Bart van Druyvel.
1: ...1985.

0: Kwart over zeven bij de muzikale tijdmachine en alleen maar zomerse muziek vanavond. Op deze dinsdagavond van 28 juli 2026. Je hoorde Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Past daar mooi in. Deze trouwens ook. Bobby Goldsboro met Hello Summertime.
1: ...1974.

0: Take On Me. Met die mooie zwart-witte videoclip daarbij. Heeft ze wel aardig goed op de kaart gezet. We gaan verder met een nummer wat eigenlijk in elke zomeraflevering van mij wel mag. Dus ik heb hem er weer bij gezet. ABBA met Summer Night City.
1: Ja. 1978.

0: Twee minuten voor 7:30. Je luistert naar de zomereditie van de muzikale tijdmachine. Je hoorde George McGrae met Rock Your Baby. Nu John Stewart samen met Stevie Nicks met het nummer Gold.
1: ...1979.

0: Earth and Fire met Love of Life. Earth and Fire uit Voorburg, oftewel Voorburg, inderdaad, ja. Mensen die in Den Haag woonden en net niet de poen hadden om naar Wassenaar of Voorschoten te gaan, die wonen in Voorburg. Ja, nou, laat mij maar lekker in Den Haag wonen als je het niet erg vindt. Zo'n steenworp afstand van de zee, zomaar zeggen. Het is niet meer dan 1,5 kilometer. Als het een beetje stormt en ik zet de deur hier open in de tuin, dan hoor ik de branding helemaal hier zo, alsjeblieft. Zalig. Nu nog alleen een mooi huisje zien te vinden op de vloedlijn. Nou, meer op het strand eigenlijk tegen de duinen aan. Dan kan ik daar vanuit radio maken de rest van mijn leven. Het zal me niet gebeuren. Nee, inderdaad, gebeurt er niet. Nu, Endless Vacation. Dat gebeurt wel voor me, ja. Dat is al sinds de helft van deze maand al bezig voor mij. Maar hier zijn The Ramones.
1: ...1984.

0: Nu het nummer Sundown. Hier is Gordon Lightfoot.
1: ...1974.

0: Het is zomer. Op je radio.
1: 2022.

0: stilte op je radio?
1: Nee, helemaal niet. Ik ben er nog steeds.
0: Je hoorde Harry Styles met As It Was. We waren ineens in 2022 land. We gaan door met The Association en een dame met storm in de ogen.
2: ...1967.

hoorde je de Moody Blues. Inderdaad met Voices in the Sky uit 1968. Nu tijd voor de artiest van de maand. Deze maand, en je hoort hem voor de laatste keer, heeft Nanda Maas gekozen voor Bruce Springsteen. Je hoort het nummer Streets of Philadelphia. Bruce, hij schreef het zelf. En 11 februari 1994 kwam het op single uit. Maar je vindt het ook op de soundtrack album met de titel Philadelphia.

parelplaat van deze week. Elke week wordt hij gekozen door Timothy Wildschut van iTunes Radio. Deze week hoorde je Mike and the Mechanics met All I Need is a Miracle, geschreven door Mike Rutherford en Christopher Neal. Je vindt het trouwens op Mike zijn debuutalbum met de titel Mike and the Mechanics. Kwam 21 oktober 1985 uit en All I Need is a Miracle is de tweede van de totaal vier singles en kwam uit maart 1986. De single kwam week 19 in 1986 de tipparade binnen om er in week 23, dus vijf weken erna, weer uit te gaan. Nee, kwam niet hoger dan plek nummer 20 en nee, kwam ook niet in de Nederlandse top 40 terecht. Tijd voor de keuzeplaat van deze week. Wij danken u wederom voor het stemmen. Keuze. De plaat werd samengesteld overigens deze week door Ellie Bakker. Dankjewel Ellie. Een titel van het nummer deze week is Truly, Madly, Deeply. En de keuze ging tussen Savage Garden en One Direction. Totaal 45 van u brachten een stem uit. Dan gingen er 28 naar Savage Garden. Dan gingen er 6 naar One Direction. Degene die Savage Garden en One Direction samen wilde horen, dat zijn totaal 5 stemmen. En we vinden eraan, geef van beide iets, zeiden 6 van u. Dank u wel voor uw stem. Keuzeplaat van deze week is dus inderdaad Savage Garden met hun versie van Truly, Madly, Deeply met totaal 33 stemmen.

0: je hem deze week gemist. Je weet het, aankomende vrijdag staat er weer eentje voor de nieuwe week. Jawel, inmiddels 11 minuten over de klok van 8. Ik ben bij je tot de klok van 9 met deze muzikale tijdmachine. Jawel, in zomerse stijl, zal ik maar zeggen. 28 juli 2026. Ik heb een afwijkende mix van een mooi nummer. Getiteld Summer in the City en is van Loving Spoonful. Naar welk jaar gaan we dan ook weer?
1: Nineteen 1966.

0: Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. De muzikale tijdmachine met presentator Bart van Druijvel.
1: 1969.

0: hadden we morgen weer last van. Hot time in the summer, ja. Of hot fun in the summer. Ligt eraan hoe je het helemaal zelf wil zien. Je mag het zelf invullen. Sly and the Family Stone hoor je uit 1969. We gaan weer naar een ander decennium toe. We vliegen gewoon heen en weer met de muzikale tijdmachine. Hier is Don Henley, inderdaad, met zijn Boys of Summer.
1: ...1984.

0: al dinsdag is, dan is het zo weekend, lieve mensen. Precies. Door de Chicago met Saturday in the Park. We gaan verder met het nummer Someone, Somewhere in Summertime. Hier zijn de Simple Minds.
1: ...1982.

0: De muzikale tijdmachine. Presentatie Bart van der Heuvel.
1: 1973.

0: met Dancing in the Moonlight. Nee, dat is niet It Got Me in Its Spotlight. Dat is een ander soort moonlight. Nu Hanson. Oh, die joke jongens met dat lange haar. Ze zullen nu al in paardenstaartjes hebben, denk ik. Of totaal helemaal niet. Hier is Bob.
1: ...1997.

0: Heart, I'm Yours. We gaan zo verder met Brad en Guitar Man. En trouwens, dat is een nummer dat er aankomende vrijdagavond langskomt in het programma The Weekend Starts hier. Want op deze laatste vrijdagavond van de maand juli heb ik weer een thema-aflevering. En deze maand is het thema gitaarsolo's. En de lijst van 21 nummers die je hoort, van 7 tot 10, is samengesteld door Annemieke Vos, Petra Dillema, Luc Jansen en Hans van der Weijden. Kom maar op met die Guitar Man.
1: ...1972.

0: Ja, we gaan al bijna naar het eind van het tweede uur van Muzikaal Tijdreizen. Voor deze week. Maar weet je, volgende week is Bart er gewoon weer bij met een nieuwe muzikale tijdmachine.
1: ...1979.

0: business genaamd de Commodores was. Want Lionel Richie, de zanger, is niet meer deel van de Commodores. Ik geloof dat ik alle muziek heb gedraaid. Op één nummer na natuurlijk. Dus dan is het tijd voor dit.
1: Dat is het einde. Dat doet de deur dicht.
0: Zeer zeker, we zijn weer aan het einde gekomen van deze zomereditie van de muzikale tijdmachine. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren. Er staat nog één nummer voor je in de player vanavond. Dat is een live nummer. Het is van de Scorpions. En draagt de titel Can't Live Without You. Wat rest mij nog? Blijf gezond natuurlijk van elkaar. Ik wens je een hele fijne radioavond verder. En radioweek natuurlijk. Tot de volgende dinsdagavond. Voor weer een nieuwe zomerse aflevering van de muzikale tijdmachine. Als je morgenavond niks te doen hebt tussen 7 en 9. Dan ben ik er met de Rock'n'Roll en 70's show voor je. En donderdagavond natuurlijk. Bart's Guitar Platform. Van 7 tot 8. Maar nu zeg ik tegen jou. Dank voor het luisteren nogmaals. En joep doei.
2: '1985.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. Op de A17 bij Moerdijk is een man overleden bij een ongeluk met 3 vrachtwagens. 2 anderen raakten gewond. Het dodelijke slachtoffer is de bestuurder van een van de vrachtwagens. In de tweede vrachtwagen raakten 2 personen bekneld. Zij zijn door de brandweer bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de derde wagen kon zelf uit zijn voertuig komen. De snelweg zal tot ver in de nacht afgesloten blijven vanaf knooppunt Noordhoek in de richting van Breda. Na een politieachtervolging in Amsterdam-West is een auto met explosieven erin gecrashed. De omgeving van de Nierkerkenstraat is afgezet en gebouwen, waaronder een verzorgingshuis, zijn ontruimd. De BMW blijkt afgelopen nacht gebruikt te zijn bij een plofkraak in Duitsland. De inzittenden zijn gevlucht. De politie is een klopjacht begonnen met onder andere drones, helikopters en honden. Om de explosieven onschadelijk te maken is de explosieve opruimingsdienst ter plekke gekomen. Het reisadvies naar Spanje is door het ministerie van Buitenlandse Zaken veranderd van groen naar geel vanwege de aanhoudende bosbranden. Dat betekent dat je gewoon naar Spanje op vakantie kan, maar dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn. De luchtkwaliteit kan bijvoorbeeld slecht zijn, maar ook kunnen wegen zijn afgesloten of lokale autoriteiten besluiten een gebied te evacueren. Vanwege de hoge temperaturen en harde wind kan de situatie in het land snel veranderen. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTunes Radio.
4: Timmy-tijd met Tim Schuifmaat.
5: Get ready.
3: iTunes Radio.

mee te maken heeft. Dus Heatwave met The Groove Line. Ga daar maar aan staan. Nee, geen Madonna trouwens. Die is te voor de hand liggend.

plaats. Maar hij heeft beloofd om 9 uur te starten morgen in de ochtend. Met Timmy tijd tot 12 uur. En daarna gaat hij dan een bammetje doen. En ook heeft hij mij alvast een verzoekplaat toebedeeld. En dat gaan we natuurlijk doen, hè. Voor de rest gaan we mooie andere platen draaien. Ook goede platen dus.

Nou, in de chat zit nog niet veel hoor, maar wat er zit is wel gezellig. Jan, Moon, René en ik. Met name die laatste is wel aardige gast ook. Haha. Ja, zullen we maar gewoon beginnen met plaatjes draaien.

Met Fresh hier op je iTunes. En ja, dat wordt tijd voor een second nadie. En zometeen de Alan Parsons Project met de Games People Play. Hey, die titel ken ik ook van een andere plaat, maar die draai ik dan weer niet vanavond. Maar wel Serenade van de Steve Miller Band, speciaal voor René.

Taco ooit. Ja, die kon je natuurlijk krijgen of kopen, weet ik veel hoe het zat. Maar in ieder geval, mijn zus had er eentje. En daar stond volgens mij deze plaat ook op, samen met Michael Jackson en zo. Is tijd voor een plaat, die is aangevraagd door Hans. Hansje. En die luistert dus vanaf zijn Makita-radio mee.

van Romanen, David Austin. Is trouwens een Britse zanger en songwriter die in 1984 de single Turn to Gold uitbracht, die nou wordt geschreven in samenwerking met George Michael. Deze bereikte nummer 68 in de UK Singles Chart. En ja, in Nederland daarentegen, ja,

En als dat er niet is, weet ik niet. Moet ik nakijken. Jij kan stemmen. Moet in de parelplaat worden. En je hoort op de achtergrond zang ook Michael trouwens. En niet Michael Jackson. George Michael. Ja, ik kijk helemaal nergens naar. Ik kijk wel even om, Madonna. Dat was vroeger wel anders, maar... Tegenwoordig zijn alleen je oude platen nog goed.

we gaan even een beetje strijken. Een poosje maar, hè. Even kijken, daar is de plank. Heb jij nog een shirt? Een shirtje even. Geef even een shirtje. Ja. Een blouse ook goed. Ja, even strijken hoor. Strike the pose. Ja, dan ben ik mee bezig.

0: volgens mij zit er weer iemand in de auto te luisteren. Tijd voor een plaat voor degene achter het stuur.
1: De wintermaanden, de teringkou, vette oliebollen met poedersuiker, gezellige kersttakken zooi in je huis en natuurlijk eiturnradio aan.

aangevraagd door Anita. Dus Elton John met Sorry Seems to Be. The Hardest Word uit het o zo mooie jaar 1976.

heb hem hoor. De Criticize Remix All Mixed Up versie heb ik even gedownload. Gaan we zo even naar luisteren, even kijken of dat die versie is. Zou zomaar kunnen. En dan wordt het lachen hoor. Dan is het tijd voor een rechtszaak. Ach, geeft niks hoor. Dit is Chic, I Want Your Love. En dat is voor de beste man ever. Kusjes van Anita. Hè, voor wie dan? Oh,

vraagt, wat is nou eigenlijk de beste plaat van Chic? Ik vind deze eigenlijk ook wel lekker hoor. I Want Your Love. Mark die gooit een balletje op met Good Times. Of de Chic share van... ja, die ken je wel van Jacobs en van S. Ik weet nog dat hij toen zijn voortuintje aan het maaien was. Met een hele grote grasmaaier. Ik denk zelf misschien aan You Are Beautiful.

Ja, dit tussenstuk. Oh, erbij zit dat er ook in. Maar het is dus niet dezelfde mix. En welke beter is, ja, dat... Dat is duidelijk, hè. Dat is natuurlijk de iTunes edit. Dat is logisch. Dus het is wel anders, maar er zitten wel... Het idee is wel heel erg hetzelfde. Ook de echootjes achter de stem kwam ik achter. Die zitten er namelijk normaal niet in, hè. Ja. Maar ook in die versie zitten die er wel in. Dus dat is grappig.

Mark zegt volgens mij mist er nieuws een oor. Nieuws van Gogh. Het is tijd voor een andere item edit. Jan heeft gekozen voor een situatie.

Alison Moyet met A Love Resurrection in een Love Injected remix. Op 4744 miljoen kilohertz. 32 bit of zo. Maar het is deze. Thank you.

Ja, geschreven door gitarist Mike Rutherford en producer Christopher Neal. Het nummer verscheen op een titeloze debuutalbum uit 1985 en werd gezongen door Paul Young. In de Verenigde Staten bereikte de single de vijfde plaats in de Billboard Hot 100, terwijl hij in Ierland op nummer 1 kwam. In Nederland bleef het succes bescheidener. 5 weken in de tipparade met nummer 20 als hoogste notering voor Mike and the Mechanics. Uit 86 is dit All I Need Is a Miracle. En dat is de parenplaats van week 31. En volgende week weer een hele mooie nieuwe. Hè? Vers, ik weet al welke het is trouwens. Ik ga het niet vertellen. Ik ga het niet verklappen hoor. En sommigen kunnen het al zien ook. Maar zondag dan laat ik het zien welke dat dan wordt.

van Hit House. Was wel Peter Slaghuis. En nu dan even Move Your Feet to the Rhythm of the Beat. En dan zegt zo'n 11:45 zegt René, hebben we nog even tijd voor de Hollies met de Long Cool Woman in een black dress? Nee, natuurlijk niet. Maar toch ga ik het doen. Alles in de war. Heel veel programmering in de war, ach. Alles voor de luisteraar.

Rick James Klow uit 78. Wat een fijne ene laatste plaat van deze avond, mensen. Ik heb weer genoten van deze show. Ik hoop jullie ook. En zo niet, ja, jammer dan. Volgende week weer een nieuwe kans. Zometeen natuurlijk Dance the 90's. Hey, we begonnen met Heatwave, de Groove Line. Daar was Tim Niewuijs mee geëindigd namelijk. En waar gaat Tim mee beginnen aanstaande maandag? Dat is deze plaat uit 1990. Delight met Groove is in the heart. Hey, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dan ben ik er gewoon weer. Op die fijne dinsdag, begin van je weekend. Rond met een gat in het midden. Let's

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit en de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: This is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
0: Dance the 90s.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking, but we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op iTunes Radio. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag